in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Meld Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro.

goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Dit is Regio 8.
1: Meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

0: Spandoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op regio 8. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Regio 8. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij Natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Odido Shop. Mis niks. Een slaaislag.
1: Hey, goedemorgen, een dag waarvan ik dacht, ach, je hebt toch geen jas nodig? Daar waren we niet meer zo aan gewend. Ik zou hem meenemen vandaag. Het regent behoorlijk. Het is 4 minuten over 7.

0: De Bee Gees voor de aftrap. Om 7:08 voor dinsdagmorgen. En wat een nattere dag dan we hadden bedacht, hè? 2 maanden lang droog geweest en nu komt het toch een beetje naar beneden. Ja, want het begint er weer droog te worden, jongens. Hè. Ja, regen, maar dadelijk weer de zon, hè?
1: Begin je dag goed.
0: 18 augustus 2026. En vorig jaar was ik met Veerle, die hier in de middag wordt, Veerle den Hartog, op het festivalterrein van de Zwarte Cross. Nou, daar waren wel wat meer mensen later op de dag. Maar wij waren er ontzettend vroeg. We hadden een radio-uitzending vanaf 10 uur. Maar we waren er, ik geloof, 2,5 uur van tevoren al. En toen was er nog geen hond te bekennen. We liepen daar op dat festivalterrein. En we keken ons ogen uit van, ja, hier gaat het gebeuren. Hier lopen echt duizenden en duizenden mensen rond. Met zoveel gave optredens en alles wat er gebeurt natuurlijk op de Zwarte Cross. En ik had het vanochtend ook. Ik denk, zal ik er naartoe lopen of niet? Want hier achter mij, bij de studio van Regio 8, staat het festivalterrein van Huntenpop. Dat is het komende weekend, vrijdag en zaterdag, met heel veel gave optredens. Ik denk, zal ik er even naartoe lopen? Gewoon even een selfie maken. Een selfie maken in de regen. Nee, ik dacht, dat doe ik morgen wel. Maar wel leuk, want alles staat zo'n beetje al klaar. En je kan er dus ook naartoe, naar Huntenpop. Gratis kaartjes geven we weg bij Regio 8. Ik stel nog voor 8 uur een vraag aan je. En heb je die goed? Dan maak je een grote kans op gratis kaartjes. Het is een gaaf feest, hoor. Vrijdag en zaterdag dus in Ulft.

Ja, lekker hè. Onvervalste country muziek op dinsdagmorgen. Ik weet nog wel dat het liedje van Billy Ray Cyrus uitkwam in 1992. Ken je misschien nog wel. Achy Breaky Heart. Nou, dat werd een heel groot succes. En toen kwam de country muziek ook in Nederland helemaal naar voren. En heel veel mensen dachten, weet je wat? We gaan op line dansen. Ja, ja, ja. Ik kan me nog herinneren een relatie die ik toen had. Een dame die zegt van, Marcel, ga je ook mee op line dansen? Dat is helemaal hip, dat is helemaal in. Ik zei, nou, het kan wel hip en in zijn, maar je hoeft niet overal mee te doen natuurlijk. Maar joh, wat een raasje is dat. Is nog steeds zo, hoor. Dat line dance heeft dus alles met het country te maken. Dit was het Charlie Daniels Band van ietsje eerder dan 1992. The Devil Went Down to Georgia. Dit is Regio 8 met gratis kaarten die we gaan weggeven. Niet alleen in de ochtendshow, ook later nog onder andere bij Veerle Den Hartog na drieën. Voor Hunten Pop. Ja, het festival vrijdag en zaterdag in Ulft. Dat is hier bij de studio om de hoek, zeg maar. Ze hebben bijna alles eraf staan. Dus ze zouden morgen los kunnen gaan. Maar het is dus vrijdag en zaterdag. Vele artiesten. Ik geef je dadelijk even een opsomming. Maar als je het leuk vindt om er goed dan ook bij te zijn, omdat het gewoon sowieso gaaf is, geef dan even antwoord op deze vraag. Dan maak je kans op gratis kaartjes. De simpele vraag, maar toch, je moet het maar even weten. Voor de hoeveelste keer wordt Hunten Pop dit jaar georganiseerd in Ulft? Voor de hoeveelste keer is dat ook alweer? 06-47-47-0022. Dat is het enige juiste nummer wat je niet moet draaien, zoals we dat in de jaren 80 nog zeiden. Je moet het gewoon intoetsen voor een appje. Ja, het is een appnummer. 06-47-47-0022. Zo makkelijk is dat dan. En dan ga je in de hoge hoed en ik trek er straks na 10 eentje. Nee, voor 9 trek ik er eentje uit. Want anders...

Accent uit Nijmegen. Frank Boeien, hij is 23 jaar toen hij dit liedje inzong. Het had hij nog geen hit gescoord, het verjaardagsfeestje. Ik heb hem wel eens in de uitzending gehad. Toen heb ik hem gevraagd, vind je het niet lastig dat mensen wel eens beginnen over je accent? Je moet altijd een beetje oppassen, hè, met artiesten. Hij zegt, nee hoor, nee mijn roots, dat mag iedereen weten. Maar bij deze plaat, toen had hij echt nog dat hele heftige Nijmeegse accent in zich. Toen moest hij op Nederlands les. Ja. Toen hij dit gezongen, hij was 23. Inmiddels is hij 68 alweer. Frank Boeien, ik zit even te kijken als hij binnenkort naar de Achterhoek komt. Of niet, komt hij binnenkort naar de Achterhoek? Nee. Nee, hij komt wel naar Hengelo, maar dat is Overijssel op 16 oktober... met zijn nieuwe theatertour, dan weet je het in ieder geval. Zo direct bij Regio 8. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Goede reden om te blijven luisteren, want hij schuift weer aan. En wat is hij wakker? Niet helemaal, hè? Ik zie hem, Bart Meijer namelijk. Hij zit de laatste slaap met zijn ogen te wrijven. Maar daar heeft hij ook nog 4 minuten de tijd voor. Hè? Zo direct hoor je hem iets na 7:30. En dit is muziek wat het erg goed doet op dit moment. Baby Steps van Olivia Dean.

0: tour.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Egbert Streekt.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een personenauto is gisteravond op de Varsseveldse straatweg in Aalten van de weg geraakt en tegen een boom op eigen terrein tot stilstand gekomen. Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe deze eraan toe is. Vanwege de melding werd in eerste instantie groots opgeschaald. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Graafschap heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op de Vijverberg met 2-5 verloren van Jong AZ. Hoewel de stand bij rust nog 1-1 was, was dat voor korte duur. Aankomende zondag staat voor de Graafschap opnieuw een lastige wedstrijd op het programma. Dat is het uitduel tegen VVV Venlo, het nieuwe team van trainer Marinus Dijkhuizen. De energiebrug over de Oude IJssel in Doetinchem blijft 2 weken langer dicht. Tijdens werkzaamheden zijn er elektriciteitskabels gestolen, waardoor het werk nu stil ligt. De brug gaat naar verwachting nu pas open op vrijdag 11 september in de middag. Tot die tijd moet het verkeer omrijden. Gisteravond is er brand ontstaan in de berging van een flat aan de Kaanstraat in Doetinchem. De bewoner had een pannetje neergezet waarvan de inhoud mogelijk niet goed gecontroleerd was. Daarna is het in brand gevlogen. De brandweer moest de deur van de berging forceren om binnen te komen. Het pannetje is daarna naar buiten gebracht en geblust. Niemand is gewond geraakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Oké. Leuke remake van het liedje High Love. Maar als ik nu in de auto zou zitten, zou ik het ook hebben. En jij hebt het misschien nu ook. Met twee handen aan het stuur dat je denkt... ja, maar ik ken het liedje. Waar? Van wie ken ik het? Nou, van deze gasten. Ja.

0: De originaliteitsprijs vandaag gaat dus naar Steve Winwood voor dit fijne liedje dat je dus net hoorde van Whitney Houston. Daarvoor Diana Ross en The Boss. Ik speak even op een A4'tje van Gerrit Vossels, onze weerheld uit Silvolde. Hij is druk aan het typen. Hij doet dat nog met een typemachine, wist je dat?
1: Ja.
0: Dat vind ik wel heel stoer. Hij moet vandaag een nieuw typlint hebben. Ja, dat krijgt hij ook van de omroep betaald. Dus ik breng het dadelijk wel even naar Silvolde. En geloof jij niet wat ik zeg, hè? Maar het is wel waar. Hij heeft nog een ouderwetse typemachine. Ik vind het zo grappig. En hier staat dat het vanmiddag gewoon weer droog wordt. En 20 tot 22 graden kunnen we verwachten. Dus daar is niks mis mee. Als je nu de regen tegemoet gaat. Ja, want dat duurt nog wel heel eventjes. Neem even een flinke, regenjas mee of zo. In ieder geval, doe iets aan wat niet alleen maar korte mouwen heeft. Nog een uurtje of twee blijft het regenen in de achtergrond.

This ain't a love song, Scouting for Curls in de ochtendshow bij Regio 8 voor de dinsdagmorgen. We leven inmiddels op de 18e van de 8e. En het is wel grappig wat er in Doetinchem gebeurt. Dat vind ik leuk. Ga eens even kijken of het bij mij in de buurt ook kan. Ja, dan ga ik er zelf eentje maken. En ik hoor je denken, ja, waar heb je het over? Nou, een bordje maken dat er geflitst wordt. Ietsje verderop. Gewoon, al is het maar op een karton. Karton dat je iets met een stift schrijft. Ik vind het wel, want het loopt een beetje uit de hand, zeg maar. De boetes, de hoogte van de bedragen ook. Nou, in Doetinchem is er wat gebeurd. Daar langs de Liemersweg, daar bungelt een zelfgemaakte bordje aan een boom. Ik vind het zo gaaf dat iemand dat gedaan heeft. En daar staat op, let op, flitspaal na 200 meter. En degene die het geld willen incasseren, die zeggen van ja, dat kan dus niet, hè. Ja. Krijg je daar nou ook een boete voor? Als je dus een bordje maakt met erop de tekst, let op, flitspaal na 200 meter. Dat vraag ik me dan weer af. Ja. Misschien dat iemand van de politie even een voordracht kan geven hierover. Of dat strafbaar is. Ik denk het niet. Ik denk dat je gewoon met een grijnse waarschuwing krijgt. Van, dat kan eigenlijk niet. Oh ja, wacht. Er staat op het bordje staat er namelijk iets wat niet helemaal klopt. Er ontbreekt een letter. De boodschap is helder. De tekst is, hou je aan de snelheid of je bent de klos. Maar er staat wat anders. Het is één lettertje anders geschreven, maar dat kan ik niet zeggen op de radio. Want dat soort woorden gebruik je niet op de radio. Dan mag jij raden waar het is dit. Hou je aan de snelheid of je bent de klos. Dat staat er. Dus, maar het is aan de even kijken, langs de Liemersweg in Doetinchem. Daar moet je dus wel even oppassen, want hoe dan ook, die flitser staat er, hè. Dit is Regio 8. Goedemorgen.

daar. Je hoorde Joan Jett en de Blackhearts. I Love Rock and Roll. Die vraag staat nog open. Voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop dit jaar georganiseerd? Als je het goede antwoord weet, app het door naar 0647 470022. En waarom?

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
6: Automobielbedrijf Willemsen Silvolde. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl. Tichelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
7: Tijd voor het nieuws.
8: De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouw het Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op regio 8.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en

bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.

bij Schaffraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie

0: For Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
1: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
2: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
1: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Het is 14 graden op dit moment in Winterswijk en in het hart van Doetinchem een dikke 15 graden. En goedemorgen, Achterhoek wordt wakker. Dit is uurtje nummer 2. Met nu Benny, Bjorn, Agneta en Frieda.

Ja, wat een held is het ook voor veel mensen. Bruno Mars, On My Soul, op de dinsdag. Goedemorgen. Achterhoek wordt wakker. Voor de Achterhoek, de Limmers of waar je ook zit te luisteren in de hele wereld. Want er zijn natuurlijk nog heel veel mensen lekker op vakantie. Ik kreeg een berichtje uit. Eens even kijken, Tsjechië. Wat leuk. Van Sandra en René. Ze wonen normaal gesproken in Doetinchem. Lekker op de camping hier. We hebben best wel mooi weer. Jullie hebben regen, laat ze weten. Ja, nou ja, we vinden het met z'n allen geloof ik niet zo erg dat het regent. Na al die tijd van vele droogte en hele hoge temperaturen. Ja, hier bijten we ons wel doorheen hoor. Maar ik wens jullie in Tsjechië een hele toffe vakantie nog verder. En wat lekker ook dat je luistert naar de ochtendshow. Ook daar, Achterhoek, wordt wakker. Hey, vorige week had ik in het nieuws, misschien heb je het ook wel meegekregen, dat het lelijkste gebouw van Didam naar beneden wordt gehaald. Wordt gesloopt, gaat weg. Aan de Wilhelminastraat nummer 12. En tegelijkertijd vroeg ik me toen af, dat wordt een lelijk gebouw genoemd. Dat gaat weg. Maar zijn er nou nog meer gebouwen in de Achterhoek en de Liemers waarvan jij zegt, jongen, ik kom regelmatig langs. Het ziet er niet uit, joh. Nee. Dat mag best wel weg. Mag tegen de grond. En misschien dat er ook niemand meer woont of wat werkt. Welke gebouwen in de Achterhoek en de Liemers mogen wat jou betreft gewoon neer worden gehaald? Hè? Nou, laat eens even weten. Wat is een lelijk gebouw? Echt een puur lelijk gebouw. Of zijn ze er helemaal niet? Dat kan natuurlijk ook. Hè, dat we die conclusie straks gaan trekken. Nou, laat eens even weten hoe je erover denkt. Appen, dat kan altijd natuurlijk. 06-47-47-0022. Wat is nou volgens jou best wel een lelijk gebouw in de Achterhoek en de Liemers? Appen naar de studio van Regio 8. Goedemorgen met

0: Shepherd, Die Young. Hey, de vraag staat nog open, hè? Reageer even voor gratis kaartjes. Hartstikke gaaf. Voor Huntenpop komende vrijdag en zaterdag in Ulft. Op een prachtige terrein hier achter de studio van Regio 8. Je kan erbij zijn op kosten van Regio 8. Door deze vraag even goed te beantwoorden. Ja, dat moet toch lukken. Ja, voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop georganiseerd in 2026? De hoeveelste keer? Het is even graven. Help AI aan een klusje. Hè? Zoek het even op internet. Je komt eruit. Je komt eruit. De hoeveelste keer wordt het georganiseerd? Huntenpop in 2026. En als ik hier zo naar buiten kijk, zeg.
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja, je zou het zeggen, maar het is

Wel, nee, het gaat nog even door, jongens. Niks aan de hand, alleen wat mindere temperaturen. Vanmiddag ook wat zon, een gaatje of net iets over de 20 wordt het. En het wordt droog. Vanochtend nog wel wat buien, hoor.

0: 1969 had hij nog geen idee. Hans, hè, de zanger van George Baker. Dat dit zo'n wereldhit zou worden. Dat ze zelfs in Japan bijna woordelijk kunnen meezingen. Is toch geweldig? Het is een liedje inderdaad zijn allereerste grote succes voor George Baker. A Little Greenback. Dit is Regio 8. Zo direct de aandacht voor een brand in een berging van een flat aan de Kaanstraat in Doetinchem. Over 2 minuten meer met Bart.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Puntenpop. Het festival voor iedereen. En voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Puntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
6: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
5: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Emmerich trekt de extreem lage waterstand van de Rijn veel bekijks. Met name dagjesmensen uit de Achterhoek komen naar de promenade om de lage waterstand te bekijken. Elders in de Duitse grensstreek zorgt het lage water juist voor problemen. Grote rondvaarten vanuit Rees naar Duisburg en Nijmegen zijn geschrapt en 3 van de 4 veerponten in de regio liggen stil. Een personenauto is gisteravond op de Varsseveldse straatweg in Aalten van de weg geraakt en tegen een boom op eigen terrein tot stilstand gekomen. Bij het ongeval is 1 persoon gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe deze eraan toe is. Vanwege de melding werd in eerste instantie groots opgeschaald. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Graafschap heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op de Vijverberg met 2-5 verloren van Jong AZ. Hoewel de stand bij rust nog 1-1 was, was dat voor korte duur. Aankomende zondag staat voor de Graafschap opnieuw een lastige wedstrijd op het programma. Dat is het uitduel tegen VVV Venlo, het nieuwe team van trainer Marinus Dijkhuizen. Gisteravond is er brand ontstaan in de berging van een flat aan de Kaanstraat in Doetinchem. De bewoner had een pannetje neergezet waarvan de inhoud mogelijk niet goed gecontroleerd was. Daarna is het in brand gevlogen. De brandweer moest de deur van de berging forceren om binnen te komen. Het pannetje is daarna naar buiten gebracht en geblust. Niemand is gewond geraakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Ja, dat gaan we doen, Bart. Dankjewel. Tijd voor een ontbijtje voor je. Je hebt een uurtje de tijd, want om 9:30 is Bart Meijer weer.

0: vertel het nou gewoon eens een keer. Hè? Gerrit Vossels, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bent u?
1: Ik zit in een zwarte stoel voor de PC.
0: Ja, open haard aan.
1: Nee, nog net niet.
0: Kat op schoot, poes op schoot.
1: Ja.
0: Nee, dat zover is het nog niet. Kleedje eroverheen, dekentje. Ja. Het is even wennen, zeg, jongens. Ik dacht, vanochtend zak ik een jas aantrekken. Nou, heel stoer liep ik 25 meter in de regen naar de auto. Ja, goed. Ik heb hem niet meegenomen. Hebben we de komende dagen de jas nog vaak nodig, denk je?
1: Het blijft wel een beetje smorgens. In ieder geval morgen vroeg nog ook nog zo'n weer dat het regenachtig is. En smiddags dan ziet het er allemaal wel ietsjes beter uit. Maar dan kan er altijd nog een bui vallen. Dus voorlopig nog weinig verandering, Marcel.
0: Ja, oké. Okay, nou goed, eerst maar eens even die 18e. Hè. De dinsdag, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, nou ja, het is afgelopen nacht weer gaan regenen. En vanmorgen was het ook regenachtig. Soms kan het ook even stevig doorregenen. Ik zag in het zuidwestelijk deel van Gelderland, het riviergebied, daar is al een millimeter of 10 gevallen. In onze omgeving veelal een millimeter of 4, 5. Dinxperlo onder andere, maar ook de Vethuizen. Daar ligt er, daar staat trouwens de zender van Optimaal FM.
0: Gerrit Vossels, kom even opnieuw binnen. Even opnieuw
1: regio
0: binnen.
1: 8, sorry.
0: Ja, goedemorgen. Sorry. Ja. Geweldig dit, hè? Zit al na jaren, zit het er gewoon nog in, jongens.
1: Zit er gewoon
0: sinds
1: in.
0: Sinds 2021, nog voordat ik überhaupt hier rondliep, was het al regio 8. En wat roept Gerrit, die dagelijks op de radio komt? Optimaal FM. Goed, ga verder. Het is 8:45. Hij is nog even bezig, hoor. Dus we gaan even een bakje koffie halen.
1: Ja, nee. Nou, dat komt helemaal goed. Maar vanmorgen moeten we nog wel meer rekening mee houden dat het zo nu en dan nog even goed kan regenen. Maar geleidelijk aan, vanuit het westen wordt het allemaal wel wat droger. En vooral vanmiddag, dan kan de zon er ook af en toe doorkomen. Wel een bui is dan nog mogelijk, maar temperaturen die liggen dan zo rond de 20, 21 graden. Maar vanavond dan is het meest droog met nog een klein beetje zon erbij. Maar komende nacht neemt de bewolking weer toe. Ja, en dan zitten we morgen eigenlijk in hetzelfde schuitje met vooral in de ochtend weer regen. In de middag is het dan weer wat droger. Maar morgen lijkt er wel iets meer regen te vallen dan vandaag. Maar de temperatuur blijft hetzelfde met een graad of 20, 21. Nou, donderdag en vrijdag dan zijn het vooral wat buien. En dan ook later op de dag de meeste buien in eerste instantie in het westen van het land. En die trekken dan later ook richting het oosten. Ja, en zaterdag houden we het ook nog niet helemaal droog. Dan kan het soms ook nog even stevig doorregenen. Nou, hoewel het later ook weer droog lijkt te worden. Maar die temperatuur voorlopig weinig verandering, 20, 21 graden. Vanaf zondag hebben we een paar drogere dagen met iets meer zon erbij. En dan wordt het 22 graden. Maar voorlopig blijft het wisselvallig en temperaturen rond of iets onder normaal voor de tijd van het jaar.
0: Ja, maar hoe dan ook, ik zeg altijd als het goed barbecue weer is, dan blijft het voorlopig heerlijk zomeren.
1: Dat doet het.
0: Dat doet het zeker. Nou, verder nog iets toe te voegen. Heb je spectaculaire dingen te doen vandaag?
1: Nee, niet echt spectaculair. Ik blijf vandaag thuis en de werkplaats een beetje opruimen. Een beetje luisteren naar Optimale... Nee, sorry, Regio 8.
0: Hij zoeken naar al die oude cassettebandjes.
1: Ja.
0: Goed, waar werk je morgen voor? Welk station?
1: Morgen.
0: Ja. Ja, dat je de naam nog even weet, hoe we heten.
1: Ja. Nou ja, ik moet je zeggen van Radio Noordzee, die bellen nog wel eens. Dus,
0: ja, die bellen mij ook nog wel eens. Ik heb daar heel lang voor gewerkt.
1: Ja, dat weet ik.
0: Goed, tot zover al die radiostations gaan een liedje draaien. Hey, dankjewel, fijne dag, hè.
1: Goed gedaan.

populaire nederpop van Rondé, Love Myself. Daarvoor Train uit Amerika, een drive-by. De ochtendshow van Regio 8, 13 over half 9 geworden. Hoe is het vanochtend? Lukt het een beetje met alles? Gaat het voorspoedig of lopen ze jou in de weg als je met meerdere mensen tegelijkertijd moet opstaan? En een beetje opschieten, dan lukt dat misschien niet altijd. Dan moet je dan afspraken over maken en de een treuzelt wat meer dan de ander. Nou, ik hoop dat het goed gekomen is. En misschien heb je ook nog wel gewoon vakantie natuurlijk, hè. Lig je nog gestrekt te luisteren naar deze ochtendshow? Ook niks mis mee, blijf vooral liggen. Kopje thee erbij. Hey, die regen, hè, die de komende dagen valt, en ook trouwens vanochtend, die verlaagt wel het neerslagtekort, maar lost de droogteproblemen nog niet op. Als je denkt van, nou, hè, het regent toch aardig. Die rivieren stromen weer vol. Wel nee, dat gaat nog wel heel lang duren. Ik hoorde Gerrit Vossers van de week al zeggen, dat kan nog 3 tot 6 maanden duren. Tegen de kerst kunnen we tegen elkaar zeggen, hè, de droogte is opgelost. Zou zomaar kunnen, kan echt nog wel een tijdje duren. En het moet gretig blijven regenen. Van een neerslagtekort is trouwens sprake als er meer water verdampt dan dat er neerslag valt. Maar dat is een leuke vraag vroeger op de middelbare school. Ja, wanneer is er sprake van neerslagtekort? Nou, dit is het antwoord. Zo'n gemene vraag die bijna niemand er zomaar uitrolt. Maar als je de uitleg hoort, dan snap je het ook gelijk van ja, zo simpel is het. Hè? Dus nog één keer, van een neerslagtekort is er sprake als er meer water verdampt dan dat er neerslag valt. En vooralsnog is dat dus niet zo. Dus het blijft gort en gort droog. Nou, iets minder gort, 1 keer gort. 1 keer gort droog in de Achterhoek en de Liemers. We wachten op nog veel meer regen. CCR op deze wat druilerige dinsdagmorgen op de radio.

0: ik hier links kijk in de studio, daar staat namelijk een podium. En in gedachten staat ze op dat erepodium. Nooit een hele grote hit geweest, maar je kent het natuurlijk wel van Frankie Valli en de Four Seasons, het liedje. En een zomersuccesje was het wel in de jaren 80 voor Nancy Boyd. Ken je hem nog? Let's Hang On, vrolijk liedje. De begeleidingsgroepje heette de Capello's. Dat vind ik dan ook wel grappig gedaan. Nancy Boyd en de Capello's. En weet je wat haar echte naam is? Ik zat even te kijken. Haar echte naam, dat is geen geintje. Ze heet namelijk Nancy Bruinogen.
1: Wat?
0: Nee, ze heet echt Nancy Bruinogen. En dan zit ik op foto's te gluren en te gluren. Volgens mij heeft ze ook bruine ogen. Dus het is toch wel mooi dat iemand haar naam eer aan doet, haar achternaam, dat je ook nog bruine ogen hebt. Ja, goed, tot zover Nancy Boyd. Het is 9 minuten voor 9. Onderweg in de Achterhoek waar je ook bent. Regio 8, met dat ene liedje dat je misschien wel zou willen opdragen aan iemand. Omdat je ze tof vindt. En je doet denken aan misschien wel ooit een zomer van lang geleden. Ja, welke plaats zou dat kunnen zijn? Laat het weten, 06-47-47-0022. En wat ik al zeg, misschien doet het je denken aan een bepaald persoon die al heel lang niet meer hebt gesproken, of zelfs niet meer onder je is, onder ons is, zou je kunnen zeggen. Dat ene liedje wil ik voor je draaien tussen 9 en 10. Heb het even door dan, oké? Okay. 06-47-47-0022. Hey, dit is Tour, dit is goed. Dit is Benson Boone.

0: De Doobies, een long train running. Even een vraag hier waarvan jij misschien het antwoord al zo uit je blote hoofd weet. Het zit zo direct in het nieuws. Er zijn heel veel alleenstaanden in Nederland. Heel veel mensen kiezen daar ook heel bewust voor. Van laat mij nou lekker alleen wonen. Misschien wel een latrelatie hebben. Maar niet met z'n tweetjes in één huis. Oké. Dat zijn er veel. Dat zijn er heel veel. Maar er zijn nieuwe cijfertjes naar buiten gekomen. Cijfertjes ook. Zijn mini-cijfers. Die komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2013. Wat denk je? Is het aantal alleenstaanden in Nederland sinds dat jaar, 2013, gestegen of gedaald? Het antwoord hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edis, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000. Maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender. Maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green Terborg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortegreen.com.
11: Tegelovend Kok Installaties Dingspalo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dingspalo.nl. Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Marcel Vermeer.
14: Ja, goedemorgen, een wat regenachtige ochtend. Die regen trekt weg naar Duitsland. Nog een uurtje ongeveer. En dan wordt het weer droog. Lekker hoor.

heerlijk, heerlijk. Toch al 100 keer gehoord misschien deze plaat, maar toch blijft hij lekker. Het is grappig, van Teddy Swims en Mr. Know-It-All door hem zelf geschreven. Goedemorgen, 9:12 onderweg op inmiddels de dinsdag de 18e. En je kan nog steeds meedingen naar gratis kaartjes voor Hunt & Pop. Prachtig festival in Ulft, vrijdag en zaterdag gaan staan en met heel veel artiesten. Voor de hoeveelste keer wordt het georganiseerd? App het goede antwoord door naar 06 47 47 0022.

0: is.
1: De ene heet Ellie, de ander heet James en Medusa. A Fast Boy, Bad Memories. Regio 8.
2: Begin je dag goed.
1: Onderweg in uur nummer 3 van Achterhoek wordt wakker de dagelijkse ochtendshow bij je Regio 8. Voor de Achterhoek, de Limmers, of eigenlijk gewoon waar je zit te luisteren. In de hele wereld. Want er komen hele toffe reacties van mensen uit. Nou, in dit geval bijvoorbeeld España. Ja, Jorette Mar, daar is Ingrid met haar vriendje op vakantie. En ze zegt, we hebben hier de radio gevonden, maar dan wel jullie. Ja, wat leuk. Gewoon het internet opgezocht, Regio 8.nl. Ze zit daar te luisteren. Onderweg naar de ontbijtzaal. Ja, ik ken dat wel. Ik heb dat in juni ook gedaan in Spanje. Dat was echt zo'n hele grote, ongezellige ontbijtzaal. Ook avondzaal waar je s'avonds zit te eten. Ik denk, jongens, er kan toch wel een leuk kleurtje op de muur. Hangen ze wat schilderijen op. Het is een beetje zo'n massa gebeuren. De volgende keer ga ik op vakantie en dan ga ik dat dieper doen. Misschien vind jij het hartstikke leuk. En Ingrid gaat er naartoe, maar het ziet er daar heel erg leuk uit. Daarom kan ik het ook zeggen. Ze stuurt namelijk foto's van haar hotelletje daar. Jorette Mar. En nog een fijne vakantie. En tof dat je luistert ook daar in de hotelkamer naar Regio 8. Zo direct het laatste nieuws met Bart Meijer. Dan is het 9:30. En een uitgebreid weerbericht ook nog van Gerrit Vossers. Ja, hij is er ook om 9:30. En straks schuif ik nog even aan als redacteur van Achterhoeknieuws.nl. Ja, ik heb naast Regio 8 nog wel wat klusjes. En één daarvan is ook nog even een maandje te werken voor Achterhoeknieuws.nl. Normaal gesproken hoor je mij naar Bussink, maar die man heeft 4 weken vakantie genomen.
3: 4 weken!
1: Hoe krijgt hij het voor elkaar? Geweldig. Nou, dus ik heb het even van hem overgenomen. Rond 9:50 alles over Achterhoeknieuws.nl.

0: ik dacht, misschien kun je het wel een beetje gebruiken, wat extra energie aan het begin van je werkdag. Of ben je al uren bezig? Ik heb ook luisteraars, die zijn er om 4:30 lang uit. Bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Om 7 uur, dan komen er berichtjes al binnen. Voor fijne liedjes. De wakkere chauffeurs, helemaal goed. Waar je ook zit te luisteren. Goedemorgen, Regio 8, met Stennis Koon natuurlijk. Zo direct het laatste nieuws gaat onder andere over de superboeren van gisteravond. Met Bart.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
5: Mediamarkt. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis... Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De energiebrug over de Oude IJssel in Doetinchem blijft 2 weken langer dicht. Tijdens werkzaamheden zijn er elektriciteitskabels gestolen, waardoor het werk nu stil ligt. De brug gaat naar verwachting nu pas open op vrijdag 11 september in de middag. Tot die tijd moet het verkeer omrijden. Een personenauto is gisteravond op de Varsseveldse straatweg in Aalten van de weg geraakt en tegen een boom op eigen terrein tot stilstand gekomen. Bij het ongeval is 1 persoon gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe deze eraan toe is. Vanwege de melding werd in eerste instantie groots opgeschaald. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Graafschap heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op de Vijverberg met 2-5 verloren van Jong AZ. Hoewel de stand bij rust nog 1-1 was, was dat voor korte duur. Aankomende zondag staat voor de Graafschap opnieuw een lastige wedstrijd op het programma. Dat is het uitduel tegen VVV Venlo, het nieuwe team van trainer Marinus Dijkhuizen. In Emmerich trekt de extreem lage waterstand van de Rijn veel bekijks. Met name dagjesmensen uit de Achterhoek komen naar de promenade om de lage waterstand te bekijken. Elders in de Duitse grensstreek zorgt het lage water juist voor problemen. Grote rondvaarten vanuit Rees naar Duisburg en Nijmegen zijn geschrapt en 3 van de 4 veerponten in de regio liggen stil. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Het is bewolkt en soms valt er nog wat regen vanochtend. Vanmiddag moeten we ook nog rekening houden met een enkele bui, maar komt de zon er wat vaker bij. Temperatuur loopt dan op naar 20 tot 21 graden bij een matige westenwind. Vanavond hebben we ook wolkenvelden en opklaringen en is het overwegend droog. Maar komende nacht neemt de bewolking weer toe en dan gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het koelt komende nacht af naar 15 graden. Woensdag is het ook in de ochtend weer bewolkt en regenachtig. Het kan soms even stevig doorregenen. 'S Middags een enkele bui, maar ook nog geregeld wat zon. En dan wordt het een graad of 21.

Het is de Locomotion, Little Eve uit de 60s. Regio af met het laatste nieuws voor je komt uit Winterswijk. Want bij een frontale aanrijding met twee auto's zijn beide bestuurders vanochtend gewond geraakt en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is op dit moment onbekend. Het gebeurde rond 8 uur vanochtend. Toen reden twee auto's frontaal op elkaar op de Colleseweg in Winterswijk. Een van de auto's kwam daarbij op de kop in de berm terecht. En volgens een 112-verslaggever is een van de auto's geslipt en op die andere weghelft terecht gekomen. De weg werd daarna voor het ongeval, of na het ongeval, direct afgesloten voor het verkeer voor nader onderzoek.

Ja, een andere vertoning van de kreet. Ja, ik wil. Je hoorde de kreuners voorbij komen. Muziek met de zachte G. Ik wil je. En dan het slotstuk. Het slotstuk van de ochtendshow van Regio 8 is altijd een momentje van Achterhoeknieuws.nl. Daar zitten vele redacteuren in Lichtenvoorde. Een aantal zijn er op vakantie. Eén daarvan is Meindert Bussink, zeg maar de baas. Ja, de baas van het geheel, hij stuurt het allemaal aan. En Meindert is 4 weken naar Italië. Wow, lekker man. Ja, dit is wel zijn laatste week, dus ik heb het nog even van hem overgenomen. Ik pluk even iets van die site wat hartstikke leuk is, waar je volgende week naartoe zou kunnen. Van 25 tot en met 29 augustus, het gebeurt in Neden. En als je niet zo vaak in Neden komt, ik zou dat volgende week wel even aandoen. Gauw gezellig met een paar vrienden even naar Neden. Dan zijn er namelijk de zomerfeesten. En die worden daar dit jaar voor de 50ste keer georganiseerd. Wow! Een halve eeuw al knallen, feesten in augustus in Neden. En de organisatie dacht, ja, het is de 50ste keer. Dan moeten we extra uitpakken. Ik ga niet alles verklappen. Dat moet je even op de site lezen van Achterhoeknieuws.nl... wat het allemaal gaat inhouden. Maar het is echt geen groot feest. Er komen ook wat bekende namen naar Neden, zeker. En speciaal voor het 50-jarig jubileum zijn er ook muntzakjes. Muntzakjes? Ja, die worden rondgestrooid. Muntzakjes, die kan je kopen. Maar in een aantal van die muntenzakjes zitten ook gouden munten verstopt. Wie het geluk heeft zo'n gouden munt te kopen, die kan deze inleveren voor extra normale munten. Dus dan krijg je er geld op toe, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een leuk initiatief. De Needse zomerfeesten van 25 tot en met 29 augustus.

Het is Colin Blunstone voor de Zombies en de legendarische She's Not There. En dan, bijna het einde van deze show, maar ik wil je nog even één vraag stellen. Mag ik heel persoonlijk worden? Nee, ga ik niet doen. Alhoewel, kan wel een hele persoonlijke vraag worden. Want het gaat jou namelijk aan. Huntenpop komt er namelijk aan in Ulft. Vlakbij de studio van Regio 8. Ze zijn al druk bezig op het festivalterrein. Nu nog iets wat in de regen, maar als het goed is, is het vrijdag en zaterdag maar best wel lekker weer. Want dan vindt het weer plaats. Huntenpop. En de vraag die we stellen voor gratis kaartjes is eigenlijk wel simpeler. Het leukste is als je ze uit je blote hoofd kent. Niet gelijk gaan opzoeken. Natuurlijk kun je het aan AI vragen. Want de vraag is namelijk, voor de hoeveelste keer wordt het georganiseerd? Nou, wel cool als je het gewoon uit je hoofd weet. Ja, je kan gaan gokken. Hè? Dan geef je gewoon 50 antwoorden. Dan zal ergens wel een keer een goede tussen zitten. Dus voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop georganiseerd? App het even door, dat goede antwoord. 06-4747-0022. Ik heb al echt zoveel toffe reacties binnengekregen. Dankjewel iedereen. Dat zijn er echt heel veel. Ik ga later deze week de kaartjes weggeven. Ze gaan allemaal in een legendarische hooghoed. Daar haal ik ze uit. En dan al die mensen ga ik even terugbellen. Dus je kan gewoon blijven appen. De hele dag door. Dag en nacht. 06-4747-0022. Met dus het goede antwoord op de vraag. Voor de hoeveelste keer wordt Huntenpop dit jaar georganiseerd? 06-4747-0022. Ja, ik heb hem naar binnen gewalst. De jukebox van Regio 8. Flink apparaat, jongens. Heeft wat centen gekost, hè? Ja. Er zitten ook heel veel singeltjes in. En die ga je zo direct horen. Ik gooi er één kwartje in. En je krijgt urenlang muziek. Met een onderbreking van het nieuws. Daar is niks mis mee. Dat is hartstikke belangrijk. Om 10:30 bijvoorbeeld hoor je Bart Meijer met het laatste nieuws uit de Achterhoek.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Zeerenberg. Wessam Kleding, met dubbel S, van top tot teen gekleed.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun vijfde dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Puntenpop. Het festival voor iedereen. En voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink Keukens, Badkamers en Bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing. Bij ons bent u aan het juiste adres. Brugginkgroep.nl.
17: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand. Uw partner in veiligheid.
4: Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
8: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafel, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. livinhome24.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Gisteravond is er brand ontstaan in de berging van een flat aan de Kaanstraat in Doetinchem. De bewoner had een pannetje neergezet waarvan de inhoud mogelijk niet goed gecontroleerd was. Daarna is het in brand gevlogen. De brandweer moest de deur van de berging forceren om binnen te komen. Het pannetje is daarna naar buiten gebracht en geblust. Niemand is gewond geraakt. De Graafschap heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op de Vijverberg met 2-5 verloren van Jong AZ. Hoewel de stand bij rust nog 1-1 was, was dat voor korte duur. Aankomende zondag staat voor de Graafschap opnieuw een lastige wedstrijd op het programma. Dat is het uitduel tegen VVV Venlo, het nieuwe team van trainer Marinus Dijkhuizen. In Emmerich trekt de extreem lage waterstand van de Rijn veel bekijks. Met name dagjesmensen uit de Achterhoek komen naar de promenade om de lage waterstand te bekijken. Elders in de Duitse grensstreek zorgt het lage water juist voor problemen. Grote rondvaarten vanuit Rees naar Duisburg en Nijmegen zijn geschrapt en 3 van de 4 veerponten in de regio liggen stil. Een personenauto is gisteravond op de Varsseveldse straatweg in Aalten van de weg geraakt en tegen een boom op eigen terrein tot stilstand gekomen. Bij het ongeval is 1 persoon gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe deze eraan toe is. Vanwege de melding werd in eerste instantie groots opgeschaald. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van de man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep, kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim $9,5 miljard. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtsgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
4: Automobielbedrijf Willemsen Silvolde. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
3: Tichelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Nu
1: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de

bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van een man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun 5e dag in. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Puntenpop. Het festival voor iedereen. En voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
6: De Teborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
5: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info, kijk op www.leuwentaalulft.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken, waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.ilsolcom.nl.
6: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Hunterpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
5: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
10: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
11: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Seremberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.
12: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
13: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een personenauto is gisteravond op de Varsseveldse straatweg in Aalten van de weg geraakt en tegen een boom op eigen terrein tot stilstand gekomen. Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe deze eraan toe is. Vanwege de melding werd in eerste instantie groots opgeschaald. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Gisteravond is er brand ontstaan in de berging van een flat aan de Kaanstraat in Doetinchem. De bewoner had een pannetje neergezet waarvan de inhoud mogelijk niet goed gecontroleerd was. Daarna is het in brand gevlogen. De brandweer moest de deur van de berging forceren om binnen te komen. Het pannetje is daarna naar buiten gebracht en geblust. Niemand is gewond geraakt. De Graafschap heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op de Vijverberg met 2-5 verloren van Jong AZ. Hoewel de stand bij rust nog 1-1 was, was dat voor korte duur. Aankomende zondag staat voor de Graafschap opnieuw een lastige wedstrijd op het programma. Dat is het uitduel tegen VVV Venlo, het nieuwe team van trainer Marinus Dijkhuizen. De energiebrug over de Oude IJssel in Doetinchem blijft 2 weken langer dicht. Tijdens werkzaamheden zijn er elektriciteitskabels gestolen, waardoor het werk nu stil ligt. De brug gaat naar verwachting nu pas open op vrijdag 11 september in de middag. Tot die tijd moet het verkeer omrijden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Wildebeest 18 plus.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers van Den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren, in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green ter Borg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortegreen.com.
5: Tegelovend Kok Installaties Dinxperlo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dinxperlo.nl.
4: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpop-dagen. Brugink, keukens, badkamers en bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing, bij ons bent u aan het juiste adres. Brugginkgroep.nl.
7: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
6: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. livinhome24.nl.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: De ochtendregen die is weggetrokken naar het oosten. En vanmiddag dan hebben we nog wel met veel bewolking te maken. Al kan later ook af en toe de zon doorkomen. Er blijft nog kans op een heel lokale lichte bui. En de temperatuur die loopt op naar 21 graden... bij een matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond dan is er ook nog wat zon erbij. Komende nacht neemt de bewolking weer toe. Later in de nacht volgt weer wat regen. En morgen dan hebben we ook met een regengebied te maken in de ochtend. In de middag dan hebben we te maken met buien, maar ook wel afwisseling met zo nu en dan zon. Temperatuur overdag oplopend naar 21 tot 22 graden... bij een matige west- tot zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag dan hebben we ook te maken met wel wisselvallig weer, maar er zijn ook langere droge perioden. Er kan af en toe bui vallen. Temperatuur ligt beide dagen rond de 20 tot 21 graden. Ook zaterdag houden we het nog niet droog, maar vanaf zondag wel een aantal droge dagen. Iets meer zon erbij en oplopende temperaturen.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis... Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen... omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd... en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 'smiddags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen... en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuis wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia... Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haags hotel opgepakt. Hij had 2 bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en Bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia... Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd... om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al €2,1 miljoen aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
13: Automobielbedrijf Willemsen Silvolde. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
12: Tegelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes!
16: Esso,

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De advocaat van de veroordeelde man wil een nog mildere straf, namelijk TBS met voorwaarden. Daarbij kan een veroordeelde onder voorwaarden ook behandeling krijgen buiten een gesloten instelling. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Het aantal ongelukken op 50 kilometer wegen in Aalten is voor het eerst in 3 jaar tijd gestegen. In heel 2025 telde de politie in Aalten 23 ongelukken op 50 kilometer wegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat die wegen goed waren voor 1 op de 6 ongelukken in de gemeente. In 2024 waren er nog 19 ongelukken op 50 kilometer wegen. Inwoners van Steenderen kunnen tijdens hun bijeenkomst meedenken met een nieuwe buurt voor hun dorp. Die bijeenkomst is op 3 september op de bouwlocatie aan de Bronkhorsterweg. Dat er woningen komen staat vast. De komende periode wordt verder uitgewerkt hoe deze plek wordt ingericht. Dat zegt de gemeente Bronkhorst in een persbericht vandaag. Vanochtend was er rond 8 uur een aanrijding met 2 auto's op de Colleseweg in Winterswijk. Beide bestuurders raakten daarbij gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is onbekend. Volgens een 112-verslaggever is een van de auto's geslipt en op de verkeerde weghelft terechtgekomen, waarna de auto's op elkaar zijn gebotst. Een van de bestuurders kwam daarna met de auto op de kop in de berm terecht en is later door de brandweer bevrijd. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De partij Ja 21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. Pro zou dan ook steun leveren, maar volgens Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen Ja 21 en Pro. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid in de prullenbak verdwijnen. Ja 21 is voor belastingverlaging. Volgens de SGP heeft die partij en Ja 21 wel veel raakvlakken en daarom trekken de twee samen op in de begrotingsbesprekingen. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. De aardbeving heeft dan 70 mensen het leven gekost. Dat zijn er 2 meer dan dat eerder gemeld werd. Daarnaast raakten zo'n 1100 mensen gewond en een kleine 12.000 woningen beschadigd. Volgens de autoriteiten worden er volop hulpgoederen uitgereikt. Veel mensen worden in tijdelijke opvangcentra opgevangen. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsden zwaar gewond geraakt doordat hij door 2 personen mishandeld werd. 1 verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. 2 mensen wilden in de bus stappen, maar niet inchecken, waarop de buschauffeur hen aansprak en er ruzie ontstond. Omdat de 2 niet wilden betalen, besloot de chauffeur hen niet mee te nemen. Er ontstond een schermutseling waarbij de chauffeur werd geslagen en geschopt. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Dit zal volgens hem de regionale stabiliteit niet bevorderen. Syrië heeft zich niet vijandig opgesteld en heeft diverse malen gezegd voor de-escalatie te zijn. Barak drukt beide landen op het hart met elkaar in gesprek te blijven en de VS willen daar graag bij helpen. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
10: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
9: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
11: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding.
10: maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Zeerenberg. Wessam Kleding, met dubbel S, van top tot teen gekleed.
11: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

Queen of My Castle van Criss Cross Amsterdam. En Inna, goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En komende 3 uur gaat er wat spannends gebeuren. Namelijk een boel regionaal nieuws, waaronder dus de Graafschap van gisteravond. Hoe is dat nou verlopen tegen Jong AZ? Ik zie hier ook nog eens ander sportnieuws. Sluizen bij Eefden, die zijn de komende tijd nog dicht. En nog iets over Steenderen. Ja, inwoners mogen daarover meedenken. Je hoort het allemaal naar Phil Collins.

van Dick Hout. Ik vind het nog steeds echt een heel erg mooi Nederlands nummer. Wat er morgen komt, heet hij. En wat er morgen komt, waarschijnlijk regen. En binnenkort, oftewel wat er later komt, de Vuelta a España. Ja, de Achterhoekse wielrenners Gijs Leemrijzen en Koen Bouwman die staan dus aankomende zaterdag in Monaco aan de start van de Vuelta a España. En beide heren reden eerder dit jaar ook nog eens de Giro d'Italia. En je denkt van, waar haal je de energie vandaan? Nou ja, blijkbaar dus ergens. Ja, dat begint dus... Het begint dus over... Even kijken hoor. Het begint zaterdag, ja, even...

begint dus zaterdag met een individuele tijdrit door het Vorstendom Monaco. En na 3 weken koers eindigt de grote ronde op zondag 13 september in Granada. En wereldkampioen en Tour de France winnaar Tadej Pogacar, voor mijn allerbeste, ik weet niet uit welk land die komt. Maar die staat ook op de startlijst en is de grote favoriet. Dus we gaan maar eens even kijken hoe ver we komen met onze Achterhoekse trotse wielrenners. We wensen natuurlijk veel succes, hè? Gijs Leemrijzen en Koen Bouwman. Jullie kunnen dit. Laat ze maar eens even een poepie ruiken daar in Spanje.

0: een hele waslijst aan mensen die hierin hebben meegewerkt. Swedish House Mafia, Connie, Constance en Heaven Takes You Home.
1: Het thema trio.
0: Eerst zijn we weer met een spiksplinter nieuwe thema trio. Thema voor vandaag. Ja, wat moeten we met de Graafschap? Het is hopeloos. We zijn weer net begonnen. Hè? Dan ga je alleen al kijken naar de Graafschap vrouwen. Die hebben al hun eerste wedstrijd verloren met de Eredivisie. En dan denk je van ja, weet je, eerste pannenkoek mislukt altijd. Maar dat geldt dus ook overduidelijk voor de Graafschap mannen. Want die moesten gisteren tegen Jong AZ. En hoe is dat verlopen, de eerste thuiswedstrijd? 2-5 verloren. 2-5 verloren. En dan hadden we nog zoveel hoop, ook zeker met de trainer die nu de team moet begeleiden, Thomas Duivenvoorde. Maar goed, hè, we geven de hoop niet op. En soms helpt het nog wel eens om gewoon even een beetje peper in de kont te stoppen. Hè, dan ga je toch wel even wat sneller bewegen, lijkt me. Misschien helpt dat. Dus dat is dus eventjes het thema van vandaag. Graafschap, kom op, sta op, ga door. Ja, beter dan dat kan ik het niet maken. We gaan lekker van start met Bingo Players Far East Movement. Get up!
1: Het thema trio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Vanochtend was er rond 8 uur een aanrijding met twee auto's op de Colleseweg in Winterswijk. Beide bestuurders raakten daarbij gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is onbekend. Volgens een 112-verslaggever is een van de auto's geslipt en op de verkeerde weghelft terechtgekomen, waarna de auto's op elkaar zijn gebotst. Een van de bestuurders kwam daarna met de auto op de kop in de berm terecht en is later door de brandweer bevrijd. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De advocaat van de veroordeelde man wil een nog mildere straf, namelijk TBS met voorwaarden. Daarbij kan een veroordeelde onder voorwaarden ook behandeling krijgen buiten een gesloten instelling. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Inwoners van Steenderen kunnen tijdens een bijeenkomst meedenken met een nieuwe buurt voor hun dorp. Die bijeenkomst is op 3 september op de bouwlocatie aan de Bronkhorsterweg. Dat er woningen komen staat vast. De komende periode wordt verder uitgewerkt hoe deze plek wordt ingericht. Dat zegt de gemeente Bronkhorst in een persbericht vandaag. Het aantal ongelukken op 50 kilometer wegen in Aalten is voor het eerst in 3 jaar tijd gestegen. In heel 2025 telde de politie in Aalten 23 ongelukken op 50 kilometer wegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijkswaterstaat. Dat betekent dat die wegen goed waren voor 1 op de 6 ongelukken in de gemeente. In 2024 waren er nog 19 ongelukken op 50 kilometer wegen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Heerle Den Hartog. Regio 8. Let's move and get-

meedenken met hoe jouw dorp of jouw stad eruit komt te zien. Ja, dat geeft je toch wel een beetje zo'n gevoel van macht. Alsof je toch een beetje onderdeel bent van het grotere geheel. En dat geldt misschien dus ook wel zo voor de inwoners van Steenderen. Ja, die kunnen tijdens een participatiebijeenkomst meedenken met een nieuwe buurt voor hun dorp. En de bijeenkomst vindt op 3 september plaats op de bouwlocatie aan de Bronkhorsterweg. En dat er dus woningen komen, dat staat inmiddels dus ook echt 100% vast. Ja, de komende periode wordt dus verder uitgewerkt hoe dit allemaal wordt ingericht. Dat zegt dus ook de gemeente Bronkhorst in een persbericht. Ja, de woonwijk in Steenderen is de 5e uitbreidingslocatie waar de gemeente mee bezig is. Hiddingsweide in Hengelo, het Loonzelhem, Mispelkamp in Vorden en Stokhorstenpark in Hummelo ging Steenderen al voor. Ja, toch wel, ik vind het toch wel indrukwekkend dat inwoners zo betrokken worden bij dit proces. Maar ook wel heel terecht, hè, want je woont er dus al. Dus het is toch wel fijn als je een beetje invloed kan hebben op hoe de situatie zich voltooit.

Cameron, New York Confident. Nou, vandaag begint er iets spannends in Amerika. In de Verenigde Staten, laten we eerlijk zijn. Vandaag start in Californië een grote rechtszaak van bijna 30 Amerikaanse staten tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Ja, je zou kunnen zeggen dat de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, meer tijd spendeert in een rechtbank dan daarbuiten. Maar goed, er is weer dus een rechtszaak aan de hang. Want het techbedrijf maakt jongeren volgens de staten bewust verslaafd aan deze sociale media en gebruikt daarvoor tactieken waardoor zij zoveel mogelijk tijd doorbrengen op de platforms. Ja, door dat te doen heeft Meta bijgedragen aan een verslechterde mentale en fysieke gezondheid van jongeren en overtreedt het bedrijf de wet, stellen de staten. Ja, ook zeggen ze dat Meta gegevens verzamelt van kinderen onder de 13 jaar, terwijl dat bij wet verboden is in de VS. En de zaak die werd in 2023 aangespannen en nu gaat dan eindelijk de boel van start. Nou, heel veel onderzoek. Maar ik wil toch even een beetje bijdragen. Ik wil een soort eigen onderzoek leveren hoe het zit met de Achterhoek. Ja, en ik heb er ook meteen een heel mooi prijsje aan gekoppeld. Ja, dus ik ga nog niet al te veel verklappen. Het enige wat ik alvast wel kan zeggen is dat je op je telefoon kunt gaan opzoeken alvast hoeveel tijd jij spendeert op je Facebook en op Instagram. Want ik heb zo'n idee dat er behoorlijk wat mensen zijn die heel veel tijd op Facebook zitten. En dan heb ik het niet over de jongeren. Nee. Dan heb ik het over 30, 40 plus.

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: business. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en de Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom, gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
10: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
9: Rozier Verzekeringen en Advies Schendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Den Hartog. Vandaag kun je iets winnen hier bij Regio 8. En oh, voel je die spanning, voel je die sensatie. Het ritme van de Achterhoek. Troye Sivan, die voelt hem al wel hoor.

Wijze van met Rush. Oh, die voelt hem al. Hey, we gaan wat leuks doen hier bij Regio 8 vandaag. Ik heb jouw hulp keihard nodig. En je maakt kans op iets ontzettend moois. Wat is het plan? Nou, ik wil dus eigenlijk een eigen onderzoekje doen. He, vandaag begint een grote rechtszaak tegen Meta. Omdat zij dus volgens een aantal Amerikaanse staten zich niet netjes hebben gedragen. Nee, ze hebben dus de boel bewust verslaafd gemaakt aan sociale media. En de boel, dan bedoel ik vooral de jongeren. Ja, daarvoor gebruiken zij tactieken waardoor zij zoveel mogelijk tijd doorbrengen op de platforms. Nu wil ik het even wat groter gaan aanpakken. Ik wil een beetje onderzoek gaan doen naar hoe het hier is in de Achterhoek. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Stuur even via de Regio 8 app 06-4747-0022. Hoeveel tijd jij dagelijks gemiddeld spendeert aan sociale media. Ja, dus ook als je op Facebook zit, of je op Instagram zit, op Snapchat, op, nou goed, wat hebben we nog meer, TikTok. Ik wil van alles, wil ik het weten. Ja, en waarom? En waarom zou je daar überhaupt moeite voor doen? 1, omdat het gewoon een gigantisch leuk onderzoek is, en dan hoor je ook wel vrij snel het resultaat op de radio. En ten tweede, je kan dus een kaart winnen, of nou ja, een set van 2 kaarten winnen voor Hunterpop aankomend weekend. Ja, dat maakt het opeens wel heel verleidelijk om hier aan mee te gaan doen. Hè? Ja, wel heel gaaf. Je hebt genoeg tijd hiervoor, dus rustig aan. Zoek ondertussen op je telefoon. Even bij je appbeheer, volgens mij, hoe staat het daar ook? Hoeveel tijd spendeer jij gemiddeld aan sociale media?

Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Ik zal wachten op je reactie, zodat je mee kunt doen voor, ja, voor de kaarten voor Hunterpop. Maar goed, even hele andere zaken. Oh, nee. Jou wil ik zo meteen hebben. Nee. Zometeen mag je, Coolio. Ik was even net iets te snel. Waar ik het eigenlijk over wilde hebben was het sluizencomplex in Eefde. Ja, want die is al een tijdje dicht. He, eind vorige maand werd hij gesloten vanwege de ontzettend lage waterpeil hier in de Achterhoek. En er is inmiddels al wat meer informatie hierover. Het blijft in ieder geval tot dit weekend dicht. Ja, vanwege de aanhoudende droogte die op 9,10 meter NAP ligt. En scheepvaart werd dus verboden op het Twentekanaal. Ze kijken dus 4 dagen vooruit. En tot nu toe gaat het dus niet gebeuren, zei woordvoerder van de Rijkswaterstaat. En om het water weer op peil te krijgen, hebben ze dus een langere periode met regen nodig. En onder andere de waterstand bij Lobith wordt dan ook dus gemeten. Er wordt gekeken ook naar het weer in Duitsland. En daar halen ze dus uit dat de waterstand nu nog echt te laag is om de sluizen te kunnen gaan openen. Ja, we moeten dus nog even wachten voordat dus het een en ander weer op start gebracht kan worden. Maar het regent nu wel steeds meer. Tenminste, het is behoorlijk nat. Dus wie weet dat er binnenkort wel weer positief nieuws is en dat we eindelijk weer lekker kunnen varen door de sluizen heen.

0: Arthur Conley met Funky Streets.
1: Het thema trio.
0: Thema trio. Thema van vandaag is: kom op, ga even door, sta op, zet door, geef niet op. En dan heb ik dat allemaal te zeggen over de Graafschap. Ja. Ja, heb je de eerste thuiswedstrijd van gisteren gezien, hè? Van het nieuwe seizoen? Tegen Jong AZ. 2-5 verloren. Ja, en dan moet je je voorstellen, bij rust stond het nog 1-1 op de Vijverberg. Maar nou goed, het bleek dus toch al behoorlijk uit de hand te lopen in het voordeel van Jong AZ. Dus de Graafschap die heeft gewoon even een oppeppertje nodig. Ook het team van de vrouwen van de Graafschap heeft kan ook wel even een oppeppertje gebruiken. Dus we gaan lekker door met oppeppen. Dit is Bob Marley en de Wailers met Get Up and Stand Up.
1: Het thema.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, je komt altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoei!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het sluizencomplex in Eefde blijft nog tot in ieder geval dit weekend dicht. Vanwege de aanhoudende droogte kwam het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter NAP. Eind vorige maand werd het sluizencomplex bij Eefde gesloten. Het is voor het eerst dat de sluis dicht is vanwege de droogte en dat de scheepvaart aan de noordkant van de Achterhoek stil ligt. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De advocaat van de veroordeelde man wil een nog mildere straf, namelijk tbs met voorwaarden. Daarbij kan een veroordeelde onder voorwaarden ook behandeling krijgen buiten een gesloten instelling. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Het aantal ongelukken op 50 kilometer wegen in Aalten is voor het eerst in 3 jaar tijd gestegen. In heel 2025 telde de politie in Aalten 23 ongelukken op 50 kilometer wegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijkswaterstaat. Dat betekent dat die wegen goed waren voor 1 op de 6 ongelukken in de gemeente. In 2024 waren er nog 19 ongelukken op 50 kilometer wegen. Vanochtend was er rond 8 uur een aanrijding met 2 auto's op de Colleseweg in Winterswijk. Beide bestuurders raakten daarbij gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is onbekend. Volgens een 112-verslaggever is 1 van de auto's geslipt en op de verkeerde weghelft terechtgekomen, waarna de auto's op elkaar zijn gebotst. 1 van de bestuurders kwam daarna met de auto op de kop in de berm terecht en is later door de brandweer bevrijd. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
10: Ja, dan gaan we heel snel door met het verkeer. Wat speelt er zich af hier in de Achterhoek? Er zijn wel wat files te melden, waaronder op de A12. Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer. En tenslotte ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 5 minuten, 2 kilometer.
8: Veerle den Hartog, Regio 8.

Sister Sledge. Och, en jong, hij is weg. Wat slecht. Hey, we doen een heel leuk spelletje hier bij Regio 8. Of nou, een spel. Het is eerder een onderzoek. Ja, het lijkt totaal niet op elkaar. Maar goed, ik ben hier bezig met een onderzoek bij Regio 8. En dat is dat ik nieuwsgierig ben naar hoeveel jij gebruik maakt van jouw sociale media. He, Facebook, Instagram. En dan denk je van ja, nog een keer van die onderzoek en social media rotzooi. Ja, dat komt omdat er dus vandaag een grote rechtszaak is begonnen tegen Meta. Omdat zij dus bewust zouden hebben bijgedragen aan het verslavende effect van sociale media. Ja, het is niet helemaal lekker. Er zijn heel veel Amerikaanse staten die zijn niet zo heel erg blij met de oprichter, hè, Mark Zuckerberg en zijn hele achterban. Maar we gaan hier eventjes niet alle aandacht aan besteden. We gaan eens even kijken hoe het hier is in de Achterhoek. Hè, hoeveel tijd spendeer jij nou precies aan het scrollen op TikTok, aan het berichten op Facebook, aan het liken van berichten op Instagram? Ik wil het allemaal weten. Hoeveel tijd spendeer jij gemiddeld daaraan? Waarom wil ik het weten? Omdat je dus kans kan maken vandaag op 2 kaarten voor Huntem Pop. Nou ja, dat is aankomend weekend al, dus wees er rap bij. Stuur eventjes jouw gemiddelde tijdsduur aan sociale media naar 06-4747-0022. Ik zal nog één keer herhalen. Naar 06-4747-0022. Ja, en wie weet ben je erbij bij Huntem Pop. Moet je me alleen wel beloven dat je dan niet op je telefoon gaat zitten. Nee, dat is toch helemaal niet leuk, joh. Nee. Geniet van het moment. Wees in het moment met Davina Michel.

Steve Allen, een letter from my heart. En we mogen juichen bij de Graafschap. Na alle narigheid met alle eerste wedstrijden. Hey, we hebben een speler erbij. Ja, de Graafschap die neemt een Italiaan, een Gabriel Finocchiaro, op huurbasis over van Italiaanse grootmacht Juventus. Ja, dat is gaaf toch? Hey, dat is hartstikke cool. We krijgen gewoon een Italiaan bij ons bij de Graafschap. Het hele verhaal vind je terug op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het terug via de Regio 8 app.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks. Hands
0: van voordeel. Aldi.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks. Hands
0: van voordeel. Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïense collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïense buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green ter Borg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortegreen.com.
3: Tegelovend Kok Installaties Dingspalo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dingspalo.nl.
2: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Den Hartog.
11: Wie gaat er vandoor met die twee kaarten voor Huntenpop aankomend weekend? Het wordt spannend. Florida en Sia.

Die zijn een beetje wild geworden waarschijnlijk van het feit dat je kans kan maken op... ik wilde zeggen graafschapkaarten. Nee, dat is niet waar. Hé, wacht even. Je kan niet kans maken op graafschapkaarten. Je kan kans maken op Huntenpopkaarten. Hartstikke gaaf als je weet wie er allemaal heen gaan. En wil jij dus kans maken op 2 prachtige kaarten voor aankomend weekend? Even je oren gespitst houden. Hey, ik hoop dat je niet achter het stuur zit. Dat je even goed mee kan doen. Want ik ben bezig met een onderzoek. Naar aanleiding van een grote rechtszaak die vandaag begonnen is in de Verenigde Staten. Over het gebruik van sociale media onder jongeren. En over hoe verslavend dat wel niet is. Ik wil graag weten hoeveel tijd jij gemiddeld per dag spendeert aan sociale media. Nou, ja, en dan mag je gewoon heel eerlijk wezen, hoor. Dat maakt mij echt helemaal niet uit. Ik bedoel, ik heb ook een telefoon. Ik heb me er ook wel schuldig aan gemaakt van het doomscrollen. Dus je bent lang niet de enige. Je mag gewoon heel eerlijk zijn. Hoeveel tijd spendeer je op Facebook, op Instagram, op TikTok? Weet je het antwoord? Kan je allemaal vinden in appbeheer als het goed is op jouw telefoon. Stuur het antwoord op naar 06-4747-0022. En maak dus kans op die prachtige kaart. Die wilt niet missen, joh. Die wilt echt niet missen. Nee, nogmaals, stuur het naar 06-4747-0022. Je hebt tot 6:30 de tijd.

0: heb het net niet gezegd, hè. Hey, ondertussen stromen de berichten binnen voor de, ik wil weer Graafschap zeggen. Voor de Huntenpopkaarten. Je hebt tot 17:30 de tijd. Stuur jouw schermtijd. Gemiddelde schermtijd naar 06-4747-0022. Ja, en ondertussen gaan we even door met hele andere zaken. Even wat regionaal nieuws tussendoor. Want de ouderen die hebben flink te maken met eenzaamheid. Ja, laten we even meteen met de deur in huis vallen. Ouderen hebben daar echt heel veel last van. Meer dan dat je zou denken. En dan is het fijn dat er zoiets bestaat als B-Doortje. Dat is een soort huiskamergevoel. Hè, met allemaal vrijwilligers. Waar ouderen dus samen kunnen gaan knutselen. Hè, waar ze kunnen gaan sjoelen. Kaarten maken. Rummikuppen knutselen. Maar volgens de vrijwilliger Jan Slutter mist er nog wel één heel belangrijk onderdeel.
1: We hadden in de kantine een biljart. Dus daar waren ook wel mensen al een biljart aan. Dus, maar nu wordt het hier ook weer gerealiseerd, dus dat klopt allemaal goed.
2: De vrijwilligers hebben al een potentieel biljart bezocht, maar daar moet te veel aan gebeuren. Voorlopig moeten de deelnemers het met de andere activiteiten doen.
1: Ze kunnen hier sjoelen, ze kunnen hier kaarten. We hebben hier mensen die kaarten maken. En de ene doet dat, en de ander doet dat. Het is helemaal op vrijwillige basis. Het is elke dinsdag van 14:30 tot 16:30.
2: De nieuwe locatie maakt al heel veel goed.
3: Ik ben eerst begonnen in de kantine. Maar dit is natuurlijk een unieke locatie. Ja, dit is gewoon qua sfeer natuurlijk veel gezelliger. Hè. Ja, de locatie, ja, ik vind het heel uniek. Dat kan.
4: Het is heel laag drempel waar iedereen kan komen. Geen leeftijd zit aan verbonden. Gewoon gezellig, leuk. Even gezamenlijk koffie drinken. Is ook altijd heel fijn. En dan gaat ieder zijn ding doen.
2: En als die biljarttafel er dan staat,
5: loopt u dadelijk ook met de keu in de hand rond op dinsdagmiddag?
3: Dat denk ik dus niet. Nee, dat denk ik niet. Laat me maar bij mijn eigen dingen houden. Ik vind het helemaal prima. Ik wil zo graag en dat is het.
4: Nee, dat loopt niet met de keu. Maar dan komt wellicht mijn man en dan nog meer mannen. Ja. En dat is gewoon gezellig.
3: Eigenlijk van die mannen is er niemand in. Dat is dan wel weer jammer, hè. Ja.
5: Nee. Er komen dadelijk wel weer wat meer mannen langs.
3: Nou, daar gaan we hopen. Ja. Daar gaan we hopen. Ze zijn ook niet allemaal heel nieuw meer, net zoals wij. Maar goed.
2: Om aan de biljartwens te kunnen voldoen, zijn alle kleine beetjes welkom.
1: De mensen die nog wat geld overhebben om dat allemaal hier waar te maken, is van harte welkom.
0: Ja. Hey, dat vind ik dan ook weer zo grappig, hè? Moet je voorstellen, dan heb je straks een biljarttafel. En dan heb je allemaal Nog één keer. Dan heb je allemaal hangouderen in Etten. Ja, bij de Martinuskerk. Bij de vernieuwde Martinuskerk allemaal hang. Nou, ik vind het echt, het is gewoon een veel te moeilijk woord. Hangouderen, wil ik zeggen. Hé, nou, wie kan ze helpen aan een biljarttafel? Dat zou toch wel leuk zijn, hè?

0: Bibi Rexha met One Day.
1: Het thema trio.
0: Yes, we zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste track van het thema trio. Met als thema vandaag... Kom op, Graafschap, even een tandje erbij. Want dit is niet wat we graag willen zien, wat we graag willen horen, wat we graag willen meemaken. Nee, want de eerste paar wedstrijden, hè, dan heb ik het over de eerste eredivisiewedstrijd voor de Graafschap Vrouwen, die is niet lekker verlopen. En als je dan kijkt naar de wedstrijd van gisteren, gisteravond moesten de Graafschap Mannen tegen Jong AZ 2-5 verloren. Hè, op de Vijverberg. Hoe stom is dat? Nou, het is vervelend, maar we moeten ook ons zeker gaan focussen op de toekomst. Dus zet door, geef niet op en sta gewoon weer op. En als er één nummer is die dat nou echt ontzettend goed kan benadrukken... dan is het wel van Nathan Daw en M&EK 10.
1: Het thema

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis.
4: Mediamarkt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis... Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Inwoners van Steenderen kunnen tijdens een bijeenkomst meedenken met een nieuwe buurt voor hun dorp. Die bijeenkomst is op 3 september op de bouwlocatie aan de Bronkhorsterweg. Dat er woningen komen staat vast. De komende periode wordt verder uitgewerkt hoe deze plek wordt ingericht. Dat zegt de gemeente Bronckhorst in een persbericht vandaag. Het aantal ongelukken op 50 kilometer wegen in Aalten is voor het eerst in 3 jaar tijd gestegen. In heel 2025 telde de politie in Aalten 23 ongelukken op 50 kilometer wegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijkswaterstaat. Dat betekent dat die wegen goed waren voor 1 op de 6 ongelukken in de gemeente. In 2024 waren er nog 19 ongelukken op 50 kilometer wegen. Het sluizencomplex in Eefde blijft nog tot in ieder geval dit weekend dicht. Vanwege de aanhoudende droogte kwam het waterpeil onder de ondergrens van 9,10 meter NAP. Eind vorige maand werd het sluizencomplex bij Eefde gesloten. Het is voor het eerst dat de sluis dicht is vanwege de droogte... en dat de scheepvaart aan de noordkant van de Achterhoek stil ligt. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden... de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel... vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De advocaat van de veroordeelde man wil een nog mildere straf... namelijk tbs met voorwaarden. Daarbij kan een veroordeelde onder voorwaarden ook behandeling krijgen... buiten een gesloten instelling. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld... maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
13: Buiten is het...
14: 21 graden.
13: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
14: Ja, daar is hij weer. Onze grote weerboerenvriend Gerrit Vossers. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
14: Ja, Gerrit, wees eens even heel eerlijk. Hoeveel zit jij op je telefoon gemiddeld?
15: Ja, dat ligt het ook aan het weer en alles. Maar ik denk dat ik wel een uurtje of 3 halen per dag. 3,5. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo gekeken. Maar
14: okay.
15: Zal straks eens even kieken.
14: Ja, het valt nog mee. Ik zit ook al een beetje rond te zoeken. Ja, ik ben bezig met mijn onderzoek vandaag. Maar goed, we gaan het even over het weer hebben, Gerrit. Want daar ben je natuurlijk hiervoor. Het is voornamelijk regenachtig vandaag. Blijft het ook zo?
15: Nou ja, we hebben vanmorgen vooral regen gehad. Vanmiddag vond ik het best wel aardig weer. Er was wel veel wolking. Ik had zelfs gedacht vanmorgen dat de zon er nog wel ietsjes meer bij zou komen. Maar dat viel wel tegen. Maar onderhand is er vanaf middernacht toch wel weer een millimeter of zo gevallen in Silvolde. Maar er zijn ook plaatsen waar meer is gevallen. En, maar dan moet je wat richting de Beerthoeve en de Veluwe. Daar zitten 10 tot 14 millimeter in de regenmeter op wat plekken. En ja, we zijn ook nog niet van de regen af, maar vanavond houdt het wel droog met ook wel wat opklaringen. En dan komen nacht, dan neemt de bewolking weer toe. En dan zal het in de ochtend opnieuw weer wat gaan regenen. Want dat hebben we afgelopen nacht ook gehad. En het zal morgen vroeg ook weer zijn dat we met regen wakker worden. En dan in de ochtend nog wat regen en later overgaand in buien. En dan kan de zon er af en toe wel weer wat doorkomen. Maar de temperatuur zal niet veel anders zijn dan vandaag met 21 graden. Ja, en donderdag en vrijdag, dat zijn ook een paar dagen met buien. Ook wel wat langere, droge perioden tussendoor. Temperatuur verandert weinig, 20, 21 graden. En zaterdag, dan hebben we, ja, ook wel, vooral in de ochtendperiode, kan het even wat regenen. Later wordt het allemaal wat droger. En dan ook een graad of 21. Maar vanaf zondag, dan krijgen we een aantal droge dagen. Maar al met al, ik ga er nog voor dat deze week alles bij elkaar toch een millimeter of 20 tot 25 zal vallen. Dus we wachten af in de Achterhoek.
14: Ja, want ik zie ook al een beetje bladeren vallen. Ik krijg wel een beetje een herfstgevoel hiervan.
15: Ja, ja, die bladeren, dat is ook een beetje een bescherming van de bomen. Die hebben droogte gehad en dan laten ze het blad wat vallen. Bij ons hebben we ook wat bomen.
14: Ja.
15: Die doen dat. En ja, dat een bruine massa ligt er dan onder. Maar ik ga er morgen even met de grasmachine over en dan is het blad weg. Maar de boom is aardig kaal aan het worden. Ja, dat klopt.
14: Ja, ja, dus uit bescherming toch, dat hij niet uitdroogt.
15: Ja, ja, dan heeft hij minder verdamping, hè, met, als hij weinig blad heeft. Dus meestal zijn dat dezelfde bomen die dat doen, maar die komen er elk jaar wel weer goed door.
14: Oh, kijk. Nou, goed. Dat is goed nieuws, Gerrit. Wou het in de gaten. Morgen spreken we elkaar weer rond 5:30.
15: Goed gewoon.
14: Goed gewoon. En dan nog één file te melden. Een flinke op de A12. Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 17 minuten, 7 kilometer.
2: Veerle den Hartog. Regio 8.

0: Dire Straits met Calling Elvis. Hey, en over bellen gesproken. We doen hier bij Regio 8 een klein onderzoekje. Hè? Hoeveel tijd spendeer jij gemiddeld op jouw telefoon? Hè? En dan heb ik het met name over jouw sociale media gebruik. Hoeveel scroll jij op TikTok? Hoeveel bekijk je filmpjes op Facebook of op Instagram? Ik wil het allemaal weten. Nou, het is dus massaal gereageerd. Echt iets om op trots op te zijn. Een hele lijst vol heb ik hier genoteerd staan. En er is maar één persoon hieruit die dus met de twee kaarten ervan doorgaat. Ik dacht, hoe zal ik dit nou eens bekend gaan maken? Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon eens even bellen. Ik ga de winnaar. Ja, weet je wat? Ik ga de winnaar gewoon even bellen. Even zo. Ja, dan kan je het echt van alle kanten kan je het meemaken. Even kijken, moet ik even een nummer hebben? 06. Ja, wacht even. Moet ik wel het juiste 06 nummer hebben? Anders heb ik een hele pijnlijke situatie. Wacht even. Ja, die moet ik hebben. Ja, die moet ik hebben. Oké, daar komt-ie. Bloep, bloep, bloep. En bloep, bloep, bloep. En nog deze. Oké, nou, nummer is ingetikt. Nu moet ik even wachten tot hij overgaat. Ik krijg echt de schrik van zijn leven ook gewoon. Oh, iedereen die mee heeft gedaan, nu heel spannend, omdat de telefoon in de gaten houden van oeh. Gaat hij over?
1: Met Ilja.
0: Hoi Ilja.
1: Hi.
0: Je spreekt met Veerle van Regio 8.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je bent live in de uitzending, Ilja.
1: Leuk.
0: Ja, want je gaat er vandoor. Je gaat met twee kaarten naar Hunterpop.
1: Yes.
0: Leuk. Hey, hartstikke leuk. Ja, hoeveel tijd spendeer jij nou op jouw telefoon?
1: Ja, zo ongeveer 4 uur per dag.
0: 4 uur per dag. Oh, nou, dan zit je nog onder het gemiddelde, hè? Ik heb dus even zitten kijken, hè, op de Trimbos Instituut website. Er is ook allemaal allerlei onderzoeken gedaan. Want hoe oud ben je als ik vragen mag?
1: 31.
0: 31, oké. Nou, dan zit je dus bij de volwassenen. Even kijken, rapporteert dat of volwassenen variëren in een gemiddelde schermtijd per dag van 9,5 tot 8,1 uur.
1: Oké.
0: Dus je zit gewoon op de helft.
1: Oh, alleen maar positief.
0: Ja, alleen maar positief. Ja, wat doe je dan eigenlijk als je op sociale media zit? Zit je een beetje op Facebook of Insta?
1: Ja, dat soort dingen. Een beetje aan filmpjes kijken op TikTok.
0: Wat voor filmpjes vind je dan leuk?
1: Dierenfilmpjes.
0: Dierenfilmpjes, oh ja, dat is wel leuk, hè? Als dieren kattenkwaad uithalen.
1: Zeker.
0: Hey, wat leuk. Je hebt dus twee kaarten gewonnen. Gefeliciteerd. Met wie wil je erheen gaan? Naar Hunterpop?
1: Of met mijn vader of met mijn moeder. Dat weet ik nog niet zeker.
0: Oeh, hoe ga je daartussen kiezen dan?
1: Geen idee.
0: Oh. Ja, dan moet je maar hopen dat ze niet luisteren, hè? Want dan misschien kan je er nog even een slaatje uithalen, zeg maar.
1: Ze luisteren standaard, dus...
0: Oké. Dus heb je nog een boodschap voor je ouders bij deze?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, nee. Je houdt het nog een beetje spannend wie het wordt.
1: Ja.
0: Oké. Nou, de ouders van Ilja, hou eventjes heel goed je telefoon in de gaten. En Ilja ook gewoon even goed in de gaten houden natuurlijk. Want wie weet mag je met haar samen mee naar Hunterpop.
1: Ja.
0: Zullen we het zo afspreken?
1: Ja.
0: Ja, niet je telefoon gebruiken, hè, bij Hunterpop.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Ik dacht al, daarvoor geef ik je die kaarten niet, Ilja.
1: Nee, daarom.
0: En je heel veel plezier toegewenst, hè, dit weekend.
1: Dankjewel.
0: Yes.

She Might. Oeh, Dasha en Mad About It. Ja, voordat we gaan afsluiten vandaag, ik wil je nog heel eventjes het resultaat meegeven van mijn onderzoekje vandaag. He, ik was toch even nieuwsgierig naar jouw sociale media gebruik. En het gemiddelde, wat ik hier een beetje uit kan halen, ik zie heel veel 4 uur voorbij komen. Ja, ongeveer 4 uur. En nu weet ik niet of mensen nou echt heel erg eerlijk tegen me zijn. Of dat ze niet het daadwerkelijke antwoord durven te geven. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga even bloedeerlijk zijn. Ik heb de mijne ook opgezocht. En die stond op 7 uur deze week. Ja, ja, na 7 uur. Maar dat heeft dan ook wel echt een uitschieter en een daler. En voor vandaag is het 1 uur en een kwartier. Dus dat valt nog mee. Valt nog mee. Maar tot zover. 4 uur is ongeveer het gemiddelde wat ik hier kan halen uit deze steekproef van vandaag. Daarmee gezegd hebbende wil ik het lekker gaan afsluiten. Een hele fijne avond toegewenst. Morgen ben ik er weer. Zelfde tijd. Zelfde zender. En zelfde meid. Fijne avond.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden, zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letschert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink, keukens, badkamers en bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing, bij ons bent u aan het juiste adres. Bruggingsgroep.nl.
4: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
3: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Livinhome24.nl.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Wessam Kleding, de leverancier van werk- en bedrijfskleding. Maar ook van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Wij onderscheiden ons door persoonlijk klantcontact en service. Graag verwelkomen wij u in onze grote showroom aan de Ulenpasweg in Serenberg. Wessam Kleding, met dubbel S. Van top tot teen gekleed.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
2: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Sifnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Sifnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
0: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.

0: je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+. Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio
1: 8. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Sifnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 5.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar 6,99 euro. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jumbo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis... Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad... die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap... die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering... die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven... waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag... Tomoko Akane op de sanctielijst gezet... Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in... en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen... omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof... als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd... tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen... en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie... en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid... en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig?

toestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Beatles. En wat dacht u van? Madonna. Dire Straits.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zo hé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.

0: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsters.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie